Bolsjewisme, kapitalisme en jodendom worden uit Europa verdrongen. Een nieuwe samenleving organiseert zich om de nieuwe Europese kern, die gevormd wordt door de nationaal-socialistische bewegingen in Europa onder leiding van Adolf Hitler. Aan het gezamenlijke front in het oosten tegen het allen belagende bolsjewisme worden de fundamenten van deze nieuwe Europese orde gelegd. Legionairs aller landen zetten hier alles wat voor hen waarde heeft in om een beter Europa tot stand te brengen. Later keren deze soldaten tot hun arbeid terug. De kameraadschap van soldaten wordt een kameraadschap van arbeiders aller landen. Zij dragen de nieuwe Europese orde in hun hart. Trek met hen op, aan het front in het oosten of aan het front thuis. Schouder aan schouder, het Duitsland voor een nieuw Europa.